ma Paul ne Silas etua Bible se neduafo no etie. And the prisoners listen.